adresuafo se montwai abrabobia mobobia no monkosoa entwai brother wetie me donchire mami a wetie me sister wetie me papa wetie me man fumu wiase nyoma na enche sa nyoma wanyina betwemako